0: Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Waar een massa met frit is, waar een kip aan het spit is, waar de kerk in het midden staat,
2: waar de purperen hei bloeit en het

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelibab gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Herman Emmink presenteert het oudje van de week.
1: Mevrouw, waar houdt u het liefste van? Van een twijfelaar of een lichemot?
2: Ja, dat zou ik wel zeggen. Ga mij maar lichemot.
1: Lichemot. Mevrouw, waar ligt u het liefst in? Een twijfelaar, lichemot of een opklapbed?
3: Ik heb me niet schelen als ik me slaap.
1: Als u me slaapt. In de moderne tijd is het vaak een opklapbed of een lichemot of wat voor een bed dan ook. En als je nou een beetje corpulent bent en daar een beetje mee sukkelt, dan is het misschien wel eens van, hé, hey, schik eens even op. Hè? En ga eens even naar de andere kant. Maar het valt wel mee, want u zult zien, als we het liedje gaan zingen, heb meelij, jet, is er dan geen plaats meer in bed, dat het allemaal wel zal lukken. Dames en heren, heb meelij, jet.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

0: een dagje naar de stad, ofschoon ik er niks te zoeken had. Toen vond ik daar mijn grootste schat, een engel en ze had een wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Ze had een wipneus en een kersenmond, en wangen als twee appeltjes.

0: Nooit vergeet ik deze dag. Haar stem was als een lentelach. Van alle meisjes die ik zag, was geen zo lief als zij. Met haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Met haar wipneus.

0: Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. Bij het gaslicht in de laan gaf ik haar toen een zoen op haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond.
0: Op haar wipneus en de kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. In ons huisje op de hei, daar kwamen op een dag in mei een paar leuke kleuters bij. Ze hebben alle twee een wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond.
0: Ze hebben een wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond.

0: 50 jaar zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Naar haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. Wangen als twee appeltjes rond.
1: Wangen als twee appeltjes rond.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgang geboekt om de oorlog in Libanon te beëindigen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog onduidelijk. Meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van de inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op diezelfde manier waren vergeten. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dit is de instantie die de gaswinningsschade afhandelt. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Voor donderdag en vrijdag wordt een temperatuur van ongeveer 35 graden verwacht, met lokaal uitschieters tot zelfs 37 graden. Elders in Europa zijn het volgens de NWS ook zeer warme dagen. In delen van Frankrijk gold gisteren en vandaag code rood. En volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag worden ooit gemeten in Frankrijk. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door de bliksem. VRT-nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: De heetste hits.
1: De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op een eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgangen geboekt om de oorlog in Libanon te stoppen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog even onduidelijk. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op een eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
2: De Rozo Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
3: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
3: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
3: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
3: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
3: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daar nou bij?
2: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
4: Echt waar?
1: Nou, oké.

0: gaatje knippen.
1: En de deuren sluiten.

Wel de juiste knop inzet. Ja, goed. Welkom in de Rozo Express voor aflevering 20 juni. En ik moet even kijken of alle knopjes goed staan. Ik zit alleen in de studio momenteel. Dave is onderweg, dus die komt straks wel binnen waaien. We begonnen trouwens met ons wisselalbum van deze week. En dat is deze week het nieuwe album van Snelle. Met als titel Binnenspiegel. En als je nou denkt, wat draaide die aan de intro, zeg maar. Nou, dat was deze week van Sandy Coast met Summer Train. Rozo Summer Train, ze kan wel eigenlijk wel zeggen. Want het is Bloedje en Bloedje heet hier in de studio. Trouwens, het nummer dat wij draaiden van ons wisselalbum van Snelle, dat heette dus Muziek. En als je nou wil weten wat wij in dit komende uur al sowieso gaan draaien, kijk dan even op onze website rozoexpress.com/playlist.

0: Ja, heerlijke muziek maakte ze. Cadans van het album Van de Wereld. En uit 1981 kwam dit nummer dus Morgen Doen. En daarvoor draaiden wij Sunny's Inns uit 2019 met Lovely Day. Welkom Dave.
1: Ja, even een momentje. Even
0: hij is even mee. Hij moet even uitpakken.
1: Ja, ik moet even wat uitpakken.
0: Hij moet even uitpakken. Nou goed,
1: ruik. Ik moet op telefoon pakken en zo en dat soort dingetjes.
0: Ja, nou je bent net op tijd.
1: Ben ik net op tijd?
0: Ja, je bent net op tijd. Ja, zeg even wat in die microfoon.
1: Ja, dat ga ik ook even doen, maar ja, even
0: pak even je microfoon. Ja?
1: Even een monumentje.
0: Ja, een monumentje.
1: Ja, ik heb nog geen koptelefoon op en zo.
0: Je hebt nog geen hoofdtelefoon. Ah, dat hoeft niet, joh.
1: Nee,
0: dat hoeft helemaal niet.
1: Jawel. Het
0: is veel te warm.
1: Nee, is wel nodig dat ik die op, heb.
0: Ja, ja.
1: Ja, we hebben hier nou een, warmteblazer. Dus
0: ja,
1: ja. Ja, die blaast warmte.
0: Ja, ja. Dus nou, hij circuleert warmte, laat ik het zo zeggen.
1: Nou nee, hij blaast ook warmte, want de achterkant is warm van dat ding. Dus hij draait alleen maar nog meer warmte met zich.
0: Ja, we moeten een aircootje hebben.
1: Een warmteblazer.
0: Een aircootje willen we eigenlijk hebben gehad.
1: Ja.
0: Ja. Zullen we een inzamelingsactie gaan houden?
1: Nou, nee hoor, dat is niet nodig. Nee. Airco's zijn niet zo duur meer tegenwoordig. Tenminste, nee, die kleine dingen. Voor deze ruimte kun je best wel een kleine hebben.
0: Ja, ja. Ja, ja. Maar dan moeten we ochtendgymnastiek doen. Dat is wel erg warm, hoor, trouwens. Zie je niet?
1: En moeten we nu nog ochtendgymnastiek doen?
0: Ja, nee, ochtendgymnastiek.
1: Oh jee.
0: Sta je in ieder geval in het Draaiboek.
1: Oh jee.
0: Ja, in het Draaiboek. Ja.
1: Dacht je die al gehad, dat jongen?
0: Nee,
1: dat ik zo laat
0: was? Nee. Nee, volgens het Draaiboek krijgen we dat nu.
1: Had jij lange platen dan?
0: Nou, lange platen. Nou, dit blokje duurde 7 minuten 24.
1: Ja, en daarvoor was het ook iets van 7 minuten, of niet? Ja, zal
0: 9
1: wel.
0: Minuten.
1: Ja.
0: Ja, intro. Je hebt altijd een beetje...
1: Een lang intro.
0: Een lang introotje.
1: Ja, dat kan kloppen. Ja,
0: dat klopt.
1: Dat kan kloppen. Nou, bij deze...
0: Dan komt even natuurlijk even van de luisteraars die dat weten. OETS, die schakelt ook altijd in. Maar er zit altijd een beetje met het nieuws, dus... Vandaar.
1: Nou, namens mij ook een hele goede morgen trouwens voor degene die denken zo van... Hé, hey, dat is Dave. Ja, dat is Dave.
0: Ik had jou al gezegd. Ik zei dat je onderweg was.
1: Ja, dat ik onderweg was. Ja,
0: dat je onderweg wel even oppikt.
1: Dat jij mij onderweg wel even oppikt.
0: Ja, ja. Alleen ik wist niet meer welk station daar stond. Dus misschien ben ik ook nog voorbij gereden.
1: Het is heel knap, hoor. Sst, ik zeg niks.
0: Het is de Rosenborg Express, weet je wel?
1: Ja, ik weet.
0: Nou, de radio is illusie. Weet je wel?
1: Ja, dat is ook waar. Oh. Ja, ja.
0: Kijk, ik ben ook niet echt, hè? Ik ben ook AI.
1: Ja, dat klopt, dat je niet echt bent. Maar ja, goed, ja, dat wisten we al.
0: Ben jij wel echt?
1: Ja, ik wel.
0: Ja?
1: Ja. Oh. Ik ben heel echt.
0: Nou,
1: ja.
0: Oké. Okay. Of de gymnastiek.
1: Laten we dat maar doen, hè?
2: De ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits. Goedemorgen luisteraars, staat u allen klaar? Een kleine spreidstand, staat u rechtop en heft u de armen zijwaarts. Begint u dan met uw linkerarm, die maakt een kring naar omlaag, langs de andere arm helemaal rond tot die weer zijwaarts is. En dan de rechter, alleen in tempo wat vlugger, om tot op zee. Uw linker een kring en uw rechter een kring. En zwaai om tot op zee, zwaai om. Tot op zee, geef een vering in de knieën, dan geef u de arm een zetje, een zwaai. En zwaai, strak hem goed, links, ga nog even door, ja, veer mee, veer mee. De linker en de rechter, gaat goed. En de laatste, halt maar, goed. Dan doen we dit nu nog even met een heen- en terugzwaai en dan de kring en dan de rechter. Dat gaat dus zo, als u de armen zijwaarts hebt, zwaait u naar rechts en terug en dan zwaait u hem om tot op zee. De rechter heen en weer en nu een kring. De linker heen en weer en nu een kring. 1 en 2 en op. En de laatste keer. Goed. Want bij dat heen en weer zwaaien moet u voorover buigen. En als u dan de kring gaat maken, komt u rechtop. Meteen maar proberen. Ietsje langzamer, Sjaak. Ja, voorover, voorover, rechtop. En de kring. Voorover, houdt uw benen recht. Ja, houdt uw benen recht. Goed zo. Tik over die voeten, tik over die voeten. Kom rechtop. Voorover, voorover en een kring. Herhalen. 1 en 2, rechtop. Voorover, tik en tik. En zwaai weer rechtop. Linker, gaat goed. En nu de laatste keer. Goed. Voeten sluiten. Ja, de armen recht omhoog en op uw tenen staan. En van groot gaan de armen omlaag, zo kort mogelijk langs u heen, helemaal aan de vloer. Helemaal klein maken, vingertoppen aan de vloer, knieën diep gebogen, hoofd voorover en rug rond. En dan weer uitstrekken, hoog op de tenen, nu. Dan langzaam dalen, klein in elkaar. En rustig weer uitstrekken, hoog op de tenen. Maak u klein, diep gebogen. En handen weer omhoog, strak uit, kijk naar boven. Maak u klein, handen aan de vloer. Maak u lang, strak uit. En nu zijn we weer groot. Halt en klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
3: Dat was de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits.
0: Ja, oké, was op tijd.
1: Ja, dan hebben ze hem niet gemist, hè?
0: Daarom, hè. Want,
1: dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Ja, nou, anders moeten we weer gaan herhalen en zo.
1: Op de chat, even kijken hoor. In ieder geval, PJ zit erop, Mieke zit erop, Rob zit erop en Dave. Maar Dave, ik heb mijn naam verkeerd geschreven.
0: Dave? Oh jee.
1: Ja, Dave. Oh, in plaats van...
0: Dave.
1: Ja, het staat met een B, Dave.
0: Maar dan noem ik je volgende keer gewoon Dave.
1: Nee. Ga ik even, moet ik even aanpassen.
0: De Rozo Express met André en Dave. Klinkt wel, hè, trouwens.
1: Ja. Aha. Zo, aangepast. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Zo. Kijk, dat kan ik heel, kun je heel snel doen, hè. Want dat heet... Er zitten wat dingetjes in. Dus een maar hele goede morgen trouwens voor degene op de chat.
0: Er zitten wat dingetjes in.
1: Ja, dat heet de taal van ons chat. Maar dat is een ander soort taal als dat je normaal gebruikt in de chat.
0: Oké.
1: Okay, als met slashje en dat soort dingetjes.
0: Ja, oké. Okay, ja.
1: Maar dan heb ik zo mijn naam veranderd. In een paar seconden, kijk. Dus, dan werkt het wel.
0: Oh, en als je wel, Dave.
1: Oh, ja, nou bij deze.
0: Kijk, de jingle weer aanpassen.
1: Nou ben ik je. De jingle weer aanpassen. Natuurlijk.
0: Ik net gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, André en Dave.
1: Ja. Soms moet je het zo, soms is het zo. Het is te warm hiervoor.
0: Zo.
1: Voor dit soort onzin.
0: Dat is voor mij niet, maakt voor mij niet uit of het nou warm of koud is.
1: Ja, voor mij ook niet, maar het is hier best warm.
0: Ja, het is bloedje heet.
1: Dus en ik ga niet in mijn blote bas zitten, et cetera.
0: Nee,
1: dat ga ik maar niet doen.
0: Nee, want dan moet ik mijn zonnebril opzetten.
1: Nee. Nee, mijn bus kwam niet.
0: Ja, dus, bus kwam
1: ja, dat
0: niet.
1: Was heel vervelend, maar die kwam niet.
0: Ja,
1: dus ik moest de volgende pakken.
0: Hè? Ja.
1: Dus ik moest de volgende pakken, helaas.
0: Had gewoon even met de Rozo Express. Die rijdt altijd.
1: Ja, dat...
0: En op
1: dat,
0: tijd.
1: Ja.
0: Dat bedoel ik. Dus kunnen ze wel een voorbeeld aannemen aan ons. Hè?
1: Ja, dat is poging tot, toch?
0: Ja. Ons programma rijdt altijd op tijd.
1: Ja. Een goedemorgen trouwens ook aan Linda. Die stuurt trouwens wel heel grappig iets. Een stel cavia's op een strand die elkaar, waarbij ze er eentje proberen in te graven. Ik vind hem wel leuk. Dus die ga ik straks eentje op onze dingen plaatsen. Ja, en Jolanda zit ook te luisteren natuurlijk. En wat ik al zei op de chat, daar zitten een aantal mensen. En natuurlijk ook bij de ORTS. Die zijn ook allemaal aanwezig. Dus als je zit te luisteren, lekker genieten. En we proberen je een beetje verkoeling te geven. Maar of dat gaat lukken is een tweede vraag. Want het weer is echt... Het is plakkerig en plakkerig en plakkerig.
0: En als je via de OETS luistert, dan kan je natuurlijk ook op de autoradio luisteren. En,
1: maar je kan ook met ons kun je ook in de tuin luisteren. Je kan in principe met ons overal gaan zitten. Ja, op het strand. Ja.
0: Als je wifi hebt.
1: Stil en verlaten. Nee, je kan het gewoon op je zinger. Je kan je gewoon op je 5G. Heel veel mensen hebben gewoon onbeperkt, dus dat is makkelijk.
0: Ja, oké, dat kan ook inderdaad. Ja.
1: En ik denk dat het tijd is voor koffie, André.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat ik daar nou zeker tijd voor heb voor koffie.
0: Jij bent echt toe aan koffie, volgens mij.
1: Ja, ik ben zeker toe aan koffie.
0: Ja, dus...
1: Dus Paul de Minekwaar. Waar een wil is... Nou ja, goed, dat is de goede vraag.
0: Ja.
1: En Intergalactic Lovers is ook onderweg.

0: Ja, Intergalactic Lovers. En als je dan denkt, waar komt deze band vandaan? Die komt uit België. Dus we gingen even over de grens. Northern RT heette het nummer uit 2014. En uit 2020 kwam Paul de Munnik met Waar een wil is, is een... Puntje.
1: Ja, nou ja, dan weet je wel eigenlijk waar een wil is in zijn weg natuurlijk. Ja, zo, we hebben ondertussen koffie gelukkig. Dat is ook belangrijk, want dat had ik wel even nodig.
0: Heb je geen airco niet meegebracht?
1: Nee, die airco uit die ruimte heb ik niet meegebracht. Dat had ik eigenlijk wel kunnen doen. Want, jongens toch...
0: Ja, het is warm.
1: Het is hier goed warm. Ja, ja. Mocht je nou iets leuks willen doen. Vandaag is er in Bavel namelijk, sinds gisteren al, is er Bavel Anno. Nou, Bavel Anno, Bavel ligt tegen Breda. Dat, de meeste mensen die weten natuurlijk wel, Breda ligt er, zeker als je in Oostschout bent, et cetera. Dat ligt tegen Breda aan. En Bavel Anno wordt weer gehouden dit jaar van gisteren. En dat is begonnen met Radix Point, een optreden daarvan. Tot 's nachts is dat doorgaan. En dat begon om 9:30. En nou, vandaag is er onder andere een bootcamp vanaf 10:30. Een kindermiddag vanaf 16:00. En een live WK Nederland-Zweden op een groot iets met speciaal bierborrel, et cetera. En dat begint om 16:00. En de wedstrijd die is vanaf 19:00 te zien. En dan kun je dus ook naar die wedstrijd kijken. Later is er vanaf 9:30 is er de cover Cage optreden. Nou, zondag, dat is morgen dus, op Vaderdag trouwens, dan wordt er is er een seniorenochtend om 10:00. Daarna begint de braderie in het Ginnek in Bavel. En het leuke is, in Bavel heb je dan ook de kinderbraderie. Die is er ook. En de volwassen braderie is er dan ook. En je kan daar overheen lopen vanaf 11:00. En het duurt tot ongeveer 17:00. En er is veel muziek, onder andere ook optredens van DJ Bas, DJ Gijs, Tommy Lips, DJ Den Donkere Wolk. Ik ben benieuwd wat dat alweer is. De Harmonie treedt op. Dansschool Lutus. Nowhere Man treedt op. Chassé Pathé. De Groove Alliance. En The Project. Dus ja, er is aardig wat te doen deze Bavel. En vandaag en morgen dus nog. En morgen is daar dus ook die braderie waar je overheen kunt lopen. En allerlei misschien leuke dingetjes kunt vinden. En er is een kinderbraderie. En die zit erbij. Dus, en dan kun je daar ook eens overheen lopen. En eens kijken hoe het er allemaal uitziet, zou ik zo zeggen. Dat dus allemaal in Bavel. En dan hopen we wel dat het niet te warm is. Ja, ik dacht aan eventjes twee plaatjes die een beetje het... Die een beetje het weer een beetje vrolijkheid geven. En dan een lekker bossa nova gaan dansen. En het dan hebben over een mooie dag. Sandra Remer onderrecht, maar eerst is deze. Hans Boskamp. Dit is Esso Besso. Oeh, een kiss.

0: Ja, blijft leuk dit. Het is een bekantje trouwens van Sluimerzacht. En Sandra Remer. Ze was toen nog heel jong.
1: Hey, piepjong.
0: Piep wil ik niet zeggen. Maar ze was toen nog heel jong. En toen nam ze dit plaatje op. Volgens mij was ze 13 toen, uit mijn hoofd zeggend. Ze moet 13 zijn geweest. En het is een mooie dag vandaag. Dit zijn gewoon die lieve liedjes. En ik vond het leuk om juist deze eens te laten horen. Want Sluimerzacht is natuurlijk Summertime. Maar ik vond deze mooi. Ik vond deze vrolijker om te draaien. En daarvoor ook nog iemand die vooral kent van als acteur. Hans Boskamp. Hij zat in Ja, zuster, nee, zuster, maar hij trad ook op in heel veel andere dingen. Denk maar aan, hij zat in Tita Tovenaar. Dan Hans Boskamp maakte de platen zelf. Hij zat in, hij was ook, heeft ook opgetreden in, ik weet dat hij gezeten heeft in Medisch Centrum West in aflevering of 2-3. Ik weet dat hij gezeten heeft in, zeg eens, kwam hij hier regelmatig langs. Hij kwam regelmatig langs in allerlei series kwam die regelmatig langs. En wat niet, wat misschien niet iedereen weet, is dat hij samen met zijn vrouw, Nan Boskamp, de officiële eerste versie van Aan de Amsterdamse Gracht heeft opgenomen. Dus eigenlijk niet Wim Sonneveld en niet degene die daar nog voor zat, Louis Doucet, want die nam ook al eerder op. En zij hebben hem als eerste opgenomen aan de Amsterdamse Grachten. En wat ook niet iedereen weet, hij heeft ook nog in AFC Ajax gezeten. Dus hij heeft daar ook nog in gevoetbald.
1: Okay.
0: Dus zijn van die leuke dingetjes die je ook nog even kunt vertellen over deze man Hans Boskamp, veld verstaan. Hij was echt acteur en daar werd hij door het meest bekend. Dus ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Terug naar de muziek? Ja. Ik denk van anderen.
2: Nee, maar ik ken nog wel een berichtje trouwens, want we gingen naar Basel. Ja. Dan gaan we even een stukje deze kant op, zal ik maar zeggen, vanuit Oosterhout gezien. Want de midzomernachtfeest in Dorst. Er is namelijk 4 dagen vol gezelligheid. Van 18 tot en met 21 juni staat Dorst weer in het teken van muziek, kermis en feest. Met als hoogtepunt een knallende feestavond en volop activiteiten dus voor jong en oud. Dus dat allemaal in Dorst. En dan is het nu tijd voor Rob.
0: Oh, daar heb ik ook een plaatje van bij over Dorst.
2: Ja?
0: Ja. Dat ligt hier nog op mijn stapeltje.
2: Ja.
0: En dat komt nog wel een keertje aan bod. Maar ik, kijk. Ik heb het in mijn handen, toontje lager, alle dagen dorst.
2: Ja. Dan hebben we het dus over drinken eigenlijk.
0: Maar goed. Ja, maar dan kun je het dus ook in dorst zeggen natuurlijk. Hè?
2: Ja, alle dagen dorst. Ik heb dorst. En

0: En dat was de titel van Chaotic. Dus 2.0 staat erachter. Dus, en hij is uitgekomen op 5 juni van dit jaar. Dus. En dan verdraaiden we Rob de Nijs met Vader. Hey, we hebben er nog twee.
1: Maar hoe heet de Chaotic eerst?
0: Geen idee.
1: Starmaker.
0: Oh, Starmaker.
1: Want ze deze dames en heren, die namen namelijk deze plaat in de tijd al op. En die zouden eerst onder de naam Starmaker uitkomen. Is uiteindelijk onder de naam Chaotic verder gegaan.
0: Ja.
1: Maar Starmaker was dus de dingen versie. En Damn I Think I Love You is eigenlijk in het Engels uitgebracht. In eerste instantie de oude versie dus. En dit is de nieuwe versie. Okay. Daardoor 2.0.
0: We hebben er nog twee tot het nieuws van 11 uur. Dan zijn we straks weer terug.
1: Ja. Tot zo. Nee, dit is niet.
0: Jij komt straks ook nog even erbij.
1: Dit is niet André Hazes, nee.
0: Nee, dat niet. Nee. Wie is het dan wel?
1: Ademo.
0: Ja.
1: Maar dit is origineel.
0: Inderdaad.
1: Haas maakte er Het is tijd de hoogste tijd van.
0: Dat klopt.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. De 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud zijn zelf leerlingen van de school. Ze zijn intussen opgepakt. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt regelmatig voor. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en de defensietak van Boeing. Het weer nog, vanochtend droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt regionaal meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm. Het wordt 21 graden in het noorden tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
1: Rosso Express.
2: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: stuk.
1: Ja, welkom in het tweede uur weer van de Rozen Express. We begonnen onze uitzending met In Den Haag is een laan. En dat was dus van Connie van der Bos. En daarna dus onze wisselalbum. Het trek van ons wisselalbum. Ik Zing heette het. Ja. Samen met Zo Livie.
2: Ja, weet je, jij, André, die is met treinplaatjes bezig. Dat is wel heel leuk. Dus ik heb een hele berg voor je. Peter Schrijber natuurlijk met trein. Of Sabine Tiels met trein. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Nou ja, goed, je kan het lijstje helemaal aanvullen met allerlei dingen. Ik zat net te denken, welke had ik nou nog meer? Er was er nog eentje in mijn hoofd.
1: Ja, Loland Trio had je.
2: Ja, Loland Trio. De laatste trein naar Rotterdam, van Doris.
1: Ja, ook.
2: Nou ja, goed, met z'n allen in de trein, die had ik jou wel doorgegeven. Ja, ik kan er nog heel veel noemen.
1: Daar zijn we eigenlijk al 2 weken geleden mee begonnen, hè, met een treinplaatje. Voor, intro van het eerste uur, en tweede uur, en derde uur.
2: Lekker fout, Fred Jasper, de laatste trein naar Amsterdam, is er ook zo één. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Erik Nijgen.
1: Komen er nog genoeg?
2: Oh ja hoor, een hele berg. Ik kan je een hele berg geven van gekke dingen over...
1: Ja, ik heb er al een stuk of 25 al in mijn map staan. Dus
2: we kunnen nog wel even doorgaan. Ja hoor, geen probleem. Want zangeres Debbie... Die heeft het nummer wat Teaching ook opgenomen heeft zij ook opgenomen als B-kantje. Dus dus ook dat. En zo kan ik nog wel even doorgaan met treinplaatjes. Ik kan er een hele berg mee vullen.
1: Ja,
2: Jimmy Vrij. Je kan het zo gek niet bedenken. Ja, dus komt allemaal goed.
1: Treinplaatjes, fluitplaatjes, het komt allemaal voorbij in de Rozenexpress.
2: Ja, Andreas is de laatste trein. Zit ik net te denken? Kan ook.
1: Ja, die kan in mijn mapje staan volgens mij. Trouwens, wil je kijken wat wij komende uur gaan draaien? Althans onder voorbehoud. Want,
2: kijk onze Facebookpagina.
1: Wat er gepland is. Kijk even op onze website rozoexpress.com/playlist.
2: Ja, en onze Facebookpagina staat hier ook op. Want op onze Facebookpagina kun je gewoon heel simpelweg wel wat er op dat moment aan het draaien is zien.
1: Ja.
2: Dus dat is misschien ook al makkelijk.
1: Dus, oké. Goed, tijd voor...
2: Tijd voor de A en B-plaat?
1: Ja,
2: zelfs de Summer Nights. Dit is Diesel.

0: Een lekker pittig B-kantje, Bite Back van Diesel. Het was de B-kant van Sansolino Summer Night. Het kwam allemaal uit 1997.
1: Uit 1997.
0: Ja, uit
1: 1997.
0: Ja, hoor.
1: Zal het zo
0: houden? Ja, ze zullen het nou houden.
1: 2019, 97. Ja. Ik denk dat dat wel mooi is trouwens.
0: Diesel, trouwens heel duur hè, tegenwoordig.
1: Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik hou me er niet zo mee bezig.
0: Maar nee, ik ook niet, maar dan krijg je niet op diesel.
1: Nee, maar heel veel
0: en
1: mensen
0: onze
1: die...
0: onze Rozo Express ook niet.
1: Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Maar heel veel mensen die zijn nu allemaal bezig met... die roepen allemaal, ja, dat is heel duur, en dat is duur, en zus is duur, en zo is duur.
0: Ja, klopt.
1: Dan denk ik zo van, ja maar jongens, je kan er niks aan veranderen. Dus je kan wel blijven zeggen van het is te duur.
0: Ja, ik stond toevallig van de week ook bij de benzinepomp. En op een gegeven moment stonden twee mensen te praten tegen elkaar. En ook al duur benzineprijzen, noem maar op. En toen zei die ene van, nou ik heb daar helemaal geen last van hoor. Ik tank al jarenlang iedere keer voor 25 euro.
1: Ja. Ja, dat kan.
0: Ja.
1: Maar nee, maar ik heb er helemaal geen last van. Want weet je wat het punt
0: even
1: is?
0: Even doordenken. Ja.
1: Ja, dat weet ik. Maar ik ben er heel makkelijk in geworden. Want mensen die roepen altijd zo. Ja, en alles wordt duurder. En blijven mensen maar erover klagen. Maar jongens, je kan er niks aan veranderen. Nee, dus als je er niks aan kunt veranderen, dan moet je er ook niet over nadenken.
0: Kijk, Dave, je moet natuurlijk ook wel denken. Als je op een gegeven moment echt daarvan afhankelijk bent. En op een gegeven moment, kijk, je salaris gaat niet omhoog. He, dus ik bedoel, de mensen die zullen toch op een gegeven moment, ja bij jou misschien wel, maar,
1: ja.
0: maar ik bedoel, kijk, je moet je ook natuurlijk voorstellen dat er op een gegeven moment heel veel mensen zijn die echt afhankelijk zijn van de auto, anders kunnen ze gewoon niet op de werk komen. En de werkgever die is, niet alle werkgevers die zijn ook op een gegeven moment bereid om bij te lappen.
1: Nee, dat weet ik, maar alles wordt duurder en ja, je kan er wel, dan kun je er wel over klagen, maar over klagen helpt ook niets, want je krijgt er geen geld meer voor.
0: Nee, dat is, maar ik kan me wel voorstellen. Stel dat je op een gegeven moment wel zoiets hebt van, dan moet ik even kwijt, zeg maar.
1: Ja, van de andere kant, wat ik al zeg, dat is hetzelfde verhaal met alles. Ik kijk gewoon naar ze van, oh, kan ik het betalen? Ja, mooi, dan betaal ik het. En dan neem ik het. Kan ik het niet betalen? Ja, dan kan ik het niet betalen. Dat is heel simpel in mijn ogen.
0: Als jij afhankelijk bent van je auto en jij moet om op een gegeven moment naar je werk toe. Kijk, jij gaat met openbaar vervoer. Dat gaat straks ook allemaal duurder worden. Alles gaat duurder worden.
1: Nee, nou, het openbaar.
0: Het hangt allemaal aan de energie, et cetera.
1: Nou, niet helemaal waar het openbaar vervoer.
0: Hoe denk je dat de stroom opgewekt wordt voor de trein?
1: Nee, maar ik zal jou vertellen. Een treinkaart, dalurenkaart, kost 49 euro per maand nu.
0: Ja.
1: En dat is 49 euro per maand. En dan kun jij gewoon in de daluren kun jij gewoon op en neer reizen wat je maar wil voor 49 euro per maand.
0: Ja, in de daluren.
1: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Als je op een gegeven moment dus buiten de daluren, dan betaal je gewoon de hoofdprijs.
1: Nou, ja en nee. Want ik zal je uitleggen. Kijk, als jij 's ochtends om 6:55 weggaat. En dan ben jij nog in de daluren. En dan kun jij gewoon met jouw trein op en neer reizen. En dan zit hij weliswaar daarna niet meer in de daluren. Maar je bent al ingestapt in de dalurentijd. Dus dan mag je daar ook gewoon mee rijden op dat moment.
0: Weet je wat? Rijd wel met Rozo Express mee.
1: Ik zeg altijd zo van, je moet gewoon. Ja, je kan wel mopperen, maar dat helpt je niks. En dan maak je jezelf alleen maar moe van.
0: Mij hoor je niet mopperen.
1: Nee. Maar ik bedoel, dat geef ik even aan aan iedereen.
0: Ja, maar ik zeg gewoon even bij de mensen die op een gegeven moment allemaal afhankelijk zijn. En dan is het logisch dat je dan op een gegeven moment zegt van, ja, waarom? En waarom is het bijvoorbeeld in België wel goedkoper? En oké. Nou goed, daar kunnen we een hele discussie over hebben. Het is tijd voor muziek.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja.

0: Ja, tenminste, als je nog een plekje kan vinden aan zee. Want dat zal natuurlijk best wel druk worden, denk ik, met die warmte. Dit was Günther Neefs trouwens. Het kwam allemaal uit 2024.
1: Nee, maar ik weet
0: en
1: wel
0: En uit
1: waar.
0: 2013 kwam Ilke Klein samen met Treasure met Ein Tag am Strand.
1: Er zijn plekjes bij aan het strand. Ja, aan zee of aan een meer. En ik weet er een paar plekjes. Daar komt bijna niemand. En dat is een heel groot voordeel.
0: Ja,
1: maar daar
0: ja.
1: moet je even voor...
0: Waar is dat door, dan?
1: Dat is in... Nou, bijvoorbeeld... bijvoorbeeld in Goes. Ik weet een plek in Goes.
0: Ja, okay.
1: Ik weet een hele goede plek in Goes. Waar heel veel mensen zijn op het strand. Maar als jij iets verder loopt, dan moet je even door minder makkelijk lopende paadjes. Om het zo te zeggen. Oftewel, daar ligt heel veel bebossing.
0: Ja.
1: En dan loop je iets verder door. En dan kom je ineens op een plekje terecht waar geen hond je ziet. En waar het heerlijk relax rustig is en waar geen mens zit op dat moment.
0: Oké. Okay.
1: En ik zeg niet waar.
0: Waar is dat dan?
1: In Goes, maar waar?
0: Maar waar in Goes?
1: Nou, wel zeg ik niet.
0: Nederlands wordt een beetje druk natuurlijk, hè? Ja, begrijp je wel.
1: Ja, precies.
0: Begrijp je wel. Je wilt het plekje gewoon voor jezelf houden.
1: Nee, dat niet. Ja, want ik ben er niet iedere week. Dus, nee, maar dat ga ik niet zeggen, want dat is onzin. Maar zo werkt het wel. En heerlijk relaxed zitten daar. Niks mee, niks aan de hand.
0: Hey. Nee, ik ken ook hier plekken in Breda, onder andere. Daar is het ook altijd vrij rustig.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus zeker ook lekker niet verklappen. Nee.
1: Nee.
0: Dat is geheim.
1: Dat is zo.
0: Dat is het geheim.
1: Ja.
0: Ja, dus. Goed, ik zit de laatste tijd meer in Breda als in Oostraad, volgens mij.
1: Hoezo dat?
0: Ja. Of nee, in Etteleur trouwens. In Etteleur zit ik vaak.
1: Ja, dat weet ik.
0: Dus, ja, dus vandaar. Oké.
1: Dit weekend ook weer?
0: Nee, dat weekend. Even kijken, zondag. Ja, zondag.
1: Maar,
0: zondag zit ik weer in Breda.
1: En straks zit jij aan dat meer, of niet?
0: Nee, zondag.
1: Oh, vandaag niet?
0: Nee, vandaag niet, nee. Nee, je moet 6 euro per keer van de hele dag betalen. Als je dan voor 4 uurtjes wordt...
1: Maar jij hebt toch een fiets?
0: Ja, maar wat ik allemaal meenemen, dat kan niet op de fiets.
1: Nou, hoef je toch niet mee te nemen?
0: Moet ik een aandangetje.
1: Je hoeft toch niet alles mee te nemen?
0: Nou, er is niks te krijgen daar.
1: Ja,
0: ja er is tegenwoordig een restaurant. Dat wel. En want daar hoorde ik laatst een verhaal te vertellen. Die wilden een bedje. Er stond ook op een gegeven moment van die... een bedje met parasol en alles stonden buiten. Mag je even 15 euro aftikken? Huren.
1: Ja, voor koffie en thee.
0: Nee, en koffie. Dat was een flesje.
1: Ja, maar vind je
0: flesje water. Flesje water. Spa rood was dat. 4 euro.
1: Ja, maar jij hebt een fiets. Daar kun je dus achterop kun je een bak zetten. Je kan voorop een bak monteren. Ja, dat is heel eenvoudig met 2 tie-rips en je hebt een bak erop. En je kan een rugzak nemen. Nou, dan heb je alles bij elkaar.
0: Ik heb altijd mijn coolbox heb ik bij. Hoe heet dat? Een lichtbed heb ik bij.
1: En die kun je...
0: Parasol heb ik bij. Dat kan niet op de fiets, hoor. Echt niet.
1: Nou, die parasol misschien niet. Maar dat luchtbed in die coolbox kan met gemak.
0: Coolbox, ik kan niet op mijn fiets.
1: Ja hoor.
0: Nee,
1: hoor. Want de bak die je achterop monteert op je zadel. Ja, daar kun je die coolbox inzetten en dan blijft die staan.
0: Nou.
1: En dat kan die. Ja.
0: Geloof me, dat is dus niet.
1: Gedaan. Veel. Heel
0: Goed.
1: Veel gedaan.
0: Tijd voor muziek.
1: Ja,
0: hier,
1: denk ik wel. Ja. Ja.
0: We gaan naar de makkers trouwens.
1: Ja, zomerzon.
0: Ja. Ja,
1: heb je de Duitse versie of de Nederlandse?
0: Lekker de Nederlandse.
1: Oh.
0: De originele.
1: Ja, dat was ook, die Duitse was ook origineel, want die zijn allebei tegelijk opgenomen vandaag.
0: Ja,
1: ja.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Nou, jij krijgt voor deze keer krijg je gelijk.
1: Ik weet het.
0: Ja. Je hebt het niet, maar goed.
1: Ja, echt wel. In dit geval wel. Ja.

0: Just a perfect day.
1: Wat?
2: Ja, dat is eigenlijk het origineel.
1: Ja.
2: Lou Reed trouwens.
1: Ja, ja goed.
2: Lome dag.
1: Okay. Nou, dit was Rob.
2: Ja, dat ja, was
1: Rob ineens. Samen met... Lome dag heette het trouwens. En dan met 1977. Nou, dat weten de liefhebbers wel, hè?
2: Dat sowieso.
1: Ja.
2: Dus. Dinsdag 23 juni, dus dat is aanstaande dinsdag, staan de leerlingen van de Koninklijke Fysiolocatie Breda samen op het podium voor een uitvoering van de musical De Vissenwasseretten. Nou, de voorstelling is bijzonder omdat alle 60 leerlingen van Fysio-onderwijs Breda eraan meewerken. Leerlingen uit zowel het speciaal basisonderwijs als speciaal voortgezet onderwijs. Allemaal met een visuele en vaak meervoudige beperking. Nou, inclusief culturele reeducatie, zo moet ik dat mooi zeggen, in praktijk brengen. En met de vissenwasseretten laat Fysio-onderwijs Breda zien dat inclusief culturele reeducatie binnen speciaal onderwijs niet alleen mogelijk is, maar ook kan leiden tot een professionele en verbindende theaterervaring. Nou, het project sluit daarmee naadloos aan op de visie van de school. Thuiskomen in de wereld. Nou, het wordt allemaal samengemaakt en het verhaal is eigenlijk gaat over een groep vissers die 10 vissen vangt op zee. Op de markt koopt een kok de vissen om er soep van te maken. Alleen is er één probleem. De vissen stinken verschrikkelijk. En de oplossing blijkt even verrassend als komisch. De vissen gaan naar de wasseretten.
1: Ja.
2: Daar worden ze gewassen en gestreken tot ze weer helemaal schoon zijn. Ik vind het wel heel bijzonder. Zo schoon zelfs dat niemand het nog over hun hart kan krijgen om soep ervan te maken. En daarom brengen de vissers de vissen uiteindelijk terug naar zee. En eindgoed, al goed.
1: En toen zwommen ze weer weg.
2: Ja. Dus het is gewoon een leuk iets. En dat is allemaal in Breda. En dat is dus dinsdag 23 wordt dat... wordt dat gedaan. Dus een soort theaterervaring kun je hiermee bereiken. Dus dit is alleen maar mooi. Dus ja. Dus dat is eventjes... dacht ik zo van.
1: Ja, dat is leuk. Ja.
2: Moet ik er ook eventjes bij vertellen. Ja, voor veel mensen is het eindelijk weer zomer. Voor mij heb ik zoiets van... deze warmte hoeft voor mij nou ook weer niet. Maar dat is even persoonlijk. Kenya zingt er wel over. Eindelijk weer zomer.

0: Va bene. Nou ja, goed, dat kun je zeggen, want dat is Italiaans. En dat is meestal van als je goeiedag zegt. Dus van va bene. En dan zeg je, bel je later. Nou, 2 seconden later kun je weer gebeld worden. Dan zeg je weer aan het einde van het telefoongesprek, va bene. Ja, dus eigenlijk, zo moet je dat eigenlijk doen, ja.
1: Okay.
0: Ja, dus, ja. Dus je zou aan het einde van het programma zou je va bene kunnen zeggen.
1: Ja.
0: En dan, ja. Ja, dat
1: en dan daar achteraan in het Brabants houdoe. En,
0: ja, dat zou ook kunnen. Maar va bene is eigenlijk ook wel it goes well. Of
1: in België? Of zeg je in België?
0: Wat? Wel allez?
1: Dag.
0: Ja, dag.
1: Ja.
0: Ja, wat kan ik nog meer zeggen?
1: Nou, zullen we dan onze Belgische luisteraars even vragen?
0: Dat kan natuurlijk. Kan je altijd vragen.
1: Kijk, wij zeggen hier in Oostzout of in Brabant. Houdoe.
0: Oh ja.
1: En in Rotterdam dag?
0: Nou, Duitsland zeggen ze ook wel. Va bene is ook oké trouwens. Mm-hmm. Maar het is goed, oké. Zo kun je er veel van maken. Maar ja, goed. En in het ja, wij kunnen houdoe zeggen of doei.
1: Ja, ja, en, doei. Ja, doei.
0: Doei kus. Ja. Ja. En in het.
1: En dag.
0: En in het Italiaans is het eigenlijk vooral veel ciao. Ciao is ook belangrijk. Dat is ook dat is wat voor ons doei is of houdoe is. En ze kunnen gewoon doorgaan bij. Okay.
1: Het is toch echt een leerzaam programma dit, hè?
0: Ja, natuurlijk is het een leerzaam programma.
1: Ja,
0: en zeker als het zo warm is, dan heb je wel een leerzaam programma nodig. Want het is,
1: trouwens, als het zo warm is, dan denk ik altijd aan ijsberen. Hè, die vechten in de sneeuw.
0: Ja, nou, voor mij
1: dat
0: mag
1: denk
0: het.
1: Ik dan altijd aan. Ja, dus. En dan word je gelijk wat koeler.
0: Ja.
1: Goed. Muziek.
0: Uh-huh.
1: Starfish. Sinburn.
0: Zullen we dat maar doen?
1: Ja, dat is hij wel hoor.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, met wel goed insmeren, zeg ik altijd. Dit was Gently en de Boer uit 2020. Het komt allemaal van een album deze zomer. En daarvoor uit 2019 Starfish met Sunburns.
1: Dat doet me trouwens denken aan Doe de Mambo Jumbo, doe maar lekker met ons mee. Ja, daar vertellen ze alles over.
0: Van K3.
1: Dat is niet van K3. Dat is niet van K3. Het is wel Belgisch.
0: Okay.
1: Maar dat is niet van K3. Nee, de nieuwe van K3 die heette de Zomer van Oya Lele. Die heb ik al heel vaak gedraaid.
0: Ja.
1: Dat is een van de... Dat is gewoon
0: nou,
1: weer...
0: Van wie was dat dan?
1: Deze?
0: Ja.
1: Moet ik het even goed zeggen, want anders zeg ik het direct fout. Even erbij pakken. Dat was voor, die plaat kwam vorig jaar uit.
0: Ja.
1: En die gaat dus over elke twee uur smeren. Je begrijpt ook wel waarom. De helden van de zon.
0: Okay.
1: Want, ja. Ik heb hem vorig jaar ook veel gedraaid. Ja. En dit jaar moet hij eigenlijk ook gewoon weer veel gedraaid worden. Want vele malen... dat is tenminste leuk. Dat is tenminste gezellig, vrolijk, leuk dingetje. Blitz heette ze.
0: Oh,
1: en het waren twee heren uit België. En de helden van de zon. Dus, die zingen er allemaal over. Dit is echt een geweldig leuke plaats.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus,
0: We hebben er nog één tot het nieuws van... want twee halen we niet meer.
1: Jawel toch. Ja, nee, we knippen er gewoon een minuut vanaf van elke plaats twee. En dan gaan we die gewoon draaien.
0: Nou, we kijken of we er twee kunnen
1: draaien. Anderhalf minuut per keer per plaat. Dan hebben we precies 3 minuten.
0: Ja, oké.
1: Laat me komen. Hier is Ilse.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit een jaarlijkse overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: de trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Goedemiddag. Rosso Express wisselalbum.
4: Luister, ik zit goed in de olie.

0: Welkom in het derde uur weer van de Rozo Express. En dit was een track van ons wisselalbum van Snelle. Met als titel Binnenspiegel. En dit was de tiende track. En dat heette dus Emily. En daarvoor draaiden we trouwens Willem Duin. Met Eerste Trein als Antwoord.
1: Ja, nou ja, treinplaatjes, daar kom je nog wel heel wat vandaan.
0: Ja,
1: misschien
0: ja.
1: Wel leuk, want voor degene die die regelmatig op station Breda kwamen, daar was altijd Happy Station. Happy Station was een soort Playmobil museum met een kleine winkel erbij. Maar nou zijn ze verhuisd, want Breda, het station van Breda had een hele rare ideeën over die plekken, waarvan ik dacht van, ja, dus ik denk ook niet dat het klopt dat ze wat ze geschreven hebben naar die persoon. Maar ja, goed. Dat er zeiden. Ik vind het wel jammer trouwens hoor. Iets heel leuks. Want namelijk dat Happy Station is verhuisd naar de Teteringse Dijk in Breda. En Teteringse Dijk 143 om precies te zijn. En naar mijn weten, als ik dit zo zie, dan zat daar vroeger een garage in. En volgens mij ook heeft er ook nog een bakker in gezeten op de Teteringse Dijk. Maar in ieder geval, daar kun je niet terecht voor. Schrave auto-onderdelen heeft erin gezeten. En ik weet precies waar dat is. En volgens mij is dat bijna tegenover zelfs in Breda een bepaalde muziekwinkel. En daar is het bijna tegenover.
0: Oh.
1: En daar komt nu Happy Station in te zitten. Oftewel, een uitgebreide Playmobil beleving. En zondag 27 juni gaat dit open. En het is een museum natuurlijk. En daarnaast heb je ook een kleine winkel. En kun je er van alles doen met opleidingen, et cetera. Dus ja.
0: Ik kom daar straks nog. Bij die platenwinkel. Waar je nog cd's kan kopen. En lp's en singles.
1: Het kan nog steeds. Zo, ja, op heel veel plekken. Maar ja, goed, ja. Daar dus ook.
0: Dus.
1: Maar in ieder geval. Daar komt nu de Playmobil. Daar komt het grote Playmobil. Happy Station. En ja, goed, het wordt echt een Playmobil iets.
0: Dat komt daar straks.
1: Maar 27 juni gaat het open. Vanaf 11 uur kun je er dan terecht. En er wordt van alles gedaan. Er wordt ook een kinderkleedjesmarkt. Is er allerlei dingen zijn er te doen. En kun je dus uitgebreid genieten van Playmobil. Want het gaat daar naartoe. De station Breda gaat het naar de nieuwe locatie in Breda. Oftewel wat vroeger autobedrijf Schrauwen was. Daar zit dus nu Happy Station.
0: Dat is tegenover die winkel.
1: Ja, ongeveer, dat klopt. Ja. Dat is ongeveer daar tegenover.
0: Dat is
1: inderdaad.
0: Mooie locatie.
1: Ach ja.
0: Tijd voor de XXL-track. Deze keer van
2: de XXL-track.
3: Je trad op in een theater.
0: Connie van der Bos dus.
1: Ja.

0: Wat blijft ze toen? Het is toch mooie muziek nog steeds van Connie van der Bos. Ja. Mogen we niet vergeten, deze zangeres.
1: Ja, klopt.
0: En ja, heel mooi. Dit was trouwens de XXL track van deze week. En dat heette heel simpel Kind, je bent een ster. Uit 1984 kwam het.
1: Nou, ik zal nog iets verder bij vertellen over deze plaat. Het is een nummer van Janice Ian, vertaald naar het Nederlands. Connie heeft een LP opgenomen met alleen maar nummers van Janice Ian. Vertaald weliswaar, er staat ook één nummer op samen met Janice Ian, Don't Leave Tonight. Wat ook nog eens een keer een top 40 hit werd. En ja, goed, het was gewoon een... ook weer zo'n album waarvan je zegt van, oh ja... Ja.
0: Zou we best zelfs een wisselalbum dan kunnen maken.
1: Dat kun je ook doen. Je kan er heel veel van maken. Dus dat is alleen maar supermooi. En soms is het ook wel eens lekker relaxed ook. Om eventjes zo wat die relaxte muziek erbij te hebben. En het er dan een beetje mooier van te maken. Ja, dat heeft wel een lekker ding. Even tussen de bedrijven door, jongens. Let even op. Want op dit moment is het natuurlijk bloedheet. Let op je honden. Maar let ook op iedereen die, als je eventueel in de trein zit of zo... Of in de auto zit. Let erop dat je iets van water bij je hebt. En ga zo maar door. Want het is heel belangrijk. Want het kan. Het is echt gewoon weer. Waar je dus... die temperaturen zijn niet fijn. Voor ons zeg maar. En voor de mens. Maar ook niet voor dieren. Dus houd ook je huis koel. Zorg ervoor dat je eigenlijk alles zo dicht mogelijk houdt. Dus de ramen dicht. Gordijnen dicht. En dan s'avonds als het helemaal afgekoeld is. Doe dan alle ramen tegelijk tegenover elkaar open. Dan koelt het flink af. En dan kun je het laten doen. Want ja, zonder... Dit zijn geen leuke dingen. Nee, maar let ook op kleine kinderen. En let ook op je beesten. Want ook die kunnen niet alles kwijt.
0: Ik had gisteravond... Bij mijn thuis was heerlijk 21 graden. En op een gegeven moment, toen ik op een gegeven moment mijn balkondeur opende, was het net of je echt inderdaad tegen een muur van warmte opliep. Zo warm was het. Het is echt... de reactie kwam dan ook wel s'avonds met die onweersbuien. En in sommige plaatsen is het best wel heftig geweest. Omgevallen bomen en noem maar op.
1: Nou,
0: dus hagelstenen en zo.
1: Voor sommige het was op sommige plekken was het lastig. Maar ik zeg heel eerlijk, ik vond het gisteren geweldig om te zien. Ik heb een paar ik kreeg van een vriend van mij kregen wij foto's te zien en een filmpje te zien van hoe de lucht daaruit zag. Nou, echt waar, het was zo bijzonder om te zien. Ja. Ik vond het wel.
0: Het werd op een gegeven moment best wel donker en veel flitsen en dat was echt wel.
1: Ze waren
0: wat foto's gemaakt.
1: Ja, ze waren weer foto's aan het maken in de hemel. Ik vind het mooi. Ja.
0: Oké, goed. Wat het mooi is.
1: Is muziek.
0: Is de volgende plaat die ik ga draaien.
1: Ja, weet je dat zeker? Dat het mooi is? Oké, laat me draaien dan. Ja?

0: twee actuele nummers. Dit was Blackbird met Do You Read Me? En daarvoor draaiden we Samaya Andrijk met See Me Like You. Ja, ja, hele leuke muziek. Ja, en trouwens, even iets anders. Want heb je zin om naar een platenmarkt te gaan? Hier in Oosterhout, in het winkelcentrum Arendsels, is namelijk vandaag platenmarkt. Lekkere struinen in het winkelcentrum Arendsels tijdens de Oosterhoutse platenmarkt vind je tientallen meters vol LP's, CD's, singles en in allerlei stijlen. Wat kun je onder andere verwachten? Platen, CD's en singles van deelnemers uit het hele land. En muziekstijlen van funk tot punk en van Hollands tot house. Overdekt rondneuzen in Haartje Oosterhout. Gratis toegang en ja, volop parkeergelegenheid in de parkeergarage.
1: Oh, daar ga je dus zo meteen naartoe.
0: Ja. Ik denk het niet.
1: En waarom niet?
0: Een beetje te warm.
1: Nou, maar daar, dat wil niet zeggen. Daar is, volgens mij is het daar niet zo warm. Omdat, daar, omdat het overdekt is en daar komt bijna geen zon.
0: Ja,
1: dus dit is cooler, hè?
0: Ik ga er even over nadenken.
1: Ja, je moet er gewoon even overheen lopen. Ja. Ja. Ik ga het niet doen, want ik moet zo meteen naar een verjaardag. Maar dat terzijde. Dus, want ik word zo meteen opgehaald. Maar iets wat misschien wel eventjes even leuk is. Wat je al zei, een platenbeurs. Nou, wie weet vind je de volgende plaat ook wel. Het is namelijk zo dat je... je had de Wallace Collection. Die namen ooit een single op en dat heette Daydream. Nou, na het opbreken van de Wallace Collection komen er allerlei... Gaan de leden van alles doen. Denk maar aan Salix Alba en ga zo maar door. Je krijgt de meest aparte dingen. Maar de vier leden van de Wallace Collection gaan ook nog even kort samen door onder een andere naam. Onder de titel van hun grootste hit. Daydream van de Wallace Collection. De band bestond uit... Tenminste, Daydream bestond uit Freddy Nieuwland, John Valken, Mark Herouet en Serge Gazarian. Ik moet het goed uitspreken. En de enige die miste is eigenlijk Sylvain van Olme. Maar die was met hele andere dingen toen al bezig. En ja, goed. Ze nemen één LP op en twee singles. En ja, deze single is zo mooi. En ja, wel misschien ook wel toepasselijk bij mij. Ja, ik denk het wel. Terug naar 1977. Dit is Daydream met Little David.

Ja, twee platen achter elkaar. Je hoorde natuurlijk Shirley daarnet. En het wordt in het Frans staat het erop, omdat het songfestival plaatje eigenlijk is. Ce soir je t'endrai. Maar eigenlijk werd het vertaald naar het Nederlands. Oftewel, ik wist al lang dat jij zou komen. Daar kun je ook andere dingen bij bedenken, maar daar ga ik het maar even niet over leppen. En uit 1966 hoorde je Shirley. En daarvoor het ontzettend mooie uit 1977 stammende Little David door Daydream. En echt waar, ik vind dit zo'n fantastisch mooi nummer. En heel bijzonder nummer ook trouwens. En ja, ik vind dit gewoon echt, ik vind het gewoon echt ontzettend mooi dit. En het is gewoon een nummer wat uit 77 komt. En ik blijf dit mooi vinden. Absoluut, absoluut. John Lennon, Beautiful Boy, ga ik nog wel een keertje voor je draaien, Mieke. Want Mieke die zat op de chat en die zei er iets over. Dus ik zei, ga ik voor je doen. Dus moet ik even mee onthouden. En zo zijn er natuurlijk heel veel platen die je hoort. En heel veel stijlen en heel veel dingen dat je denkt van wow, wat is dit toch mooi. En muziek is en blijft mooi. En ook met warmte. En dan kun je het laten tot je laten komen. Nou, morgen is het Vaderdag. En naast allerlei dingen die te doen zijn van markten en ga zo maar door, is er natuurlijk ook nog Vaderdag. Dan zet je heel eventjes je vader in het zonnetje, zeg maar. Dus ook in dit geval. En dat doen we weer met Rob de Nijs. Dit is ook vader. Deden we ze straks ook. Alleen deze komt uit 1977.

0: Waar moest jij nou om lachen? Dat komt door die vlamkoeken.
1: Waardoor?
0: Door vlamkoeken.
1: Zo het?
0: Ja, zonder gekheid. Daar komt het door.
1: Zo wel als jij het zegt.
0: Papa is lief hoorde je van Maggie McNeil uit 1989. En in 2003 hoorde je ook nog, tenminste niet 2003, want 1977 oorspronkelijk, hoorde je vader van Rob de Nijs. En de tijd die vliegt, André, dus het is een hoog nodig tijd voor iets heel anders. Oftewel hoog nodig tijd voor...
1: Ik had het heel gedacht, is vliegen.
0: Nou, is het niet vliegen hoor.
1: Hé?
0: Het is gewoon hoog nodig tijd voor schooltijd.
1: Ja,
0: ja. Ja. We gaan terug naar 1983 met Benny Vrede Producties. En toen in de tijd, toen deed je, ja, op school kreeg je allemaal van die liedjes door Benny Vrede. Dat was in de jaren 60 al.
1: Had je ook altijd, ik had van die leuke lesvlaatjes met van die klepjes, weet je wel?
0: Ja.
1: En dan hadden we van die inkpotjes.
0: Ja, wij niet.
1: En als je daar dan wat ingooide, dan ging dat lekker schuimen, weet je wel? Ah, dat was heel leuk.
0: Ja, ja, natuurlijk, ja, ja. En dan was jij dus weer de klas uit.
1: Ja, want dan moest ik weer in de hoek gaan staan.
0: Ja, ja, dan had ik al een vermoeden van dat zo zou gaan gebeuren. We gaan dus terug naar schooltijd. Doen we lachen met het kinderkoor van Lili Peters. 1983 komt iets vandaan en toen in de tijd, er zat ook al bladmuziek bij die plaatje. En die kopieerde dan leraren 100 keer en dan kon je dat op school leren toen in de tijd.
1: Ja, ja. Ja, plaatjes ik mag niet.
0: Nee.
1: En zo, zo

0: Dat was, ja, maar dit is bladmuziek. Dit is meezingen met het liedje.
1: Dat is meezingen, oké. Okay. Ja. Nee, ik dacht strafregels schrijven. Dat heb ik ook heel veel gedaan.
0: Zo moe van deze mannen. Hier word je zo moe van. Laten we die plaat maar gaan draaien.

0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: was ook een toverspreuk, toch?
0: Ja.
1: Simsalabim en ik tover jou weg.
0: Nou, ja. Denk je dat het bij mij lukt?
1: Nee, dat is het probleem. Niet, lukt
0: kijk,
1: het
0: je,
1: helemaal niet, hoor.
0: Je tovert mij weg, maar weet je wat er dan gebeurt? Dan hoor je mij nog steeds praten.
1: Ja, dat is zo erg, Jan. Dat is juist zo erg. Ja. Lost er niks mee op.
0: Nee, dat klopt.
1: Nee, jammer.
0: Kijk, als ik aan de automaat niks zou doen, dan ben ik minimaal 3 keer in de week te horen. Dat ben ik nu ook. Wat maar dan erg, automatisch, als ik er niet zou zijn, ben ik nog steeds te horen. Dus ja.
1: Ja, oké.
0: Ja, dus dat is heel simpel.
1: Ik hoor jou zaterdag al.
0: Simsala, ja, en
1: 3 uur lang.
0: Ja, nou, je blijft meestal ook nog even zitten, dus dan wordt het 4 uur lang.
1: Ja, soms wel, ja.
0: Op de chat nog steeds PJ, Mieke en Rob zitten nog te luisteren. Ik weet dat Jolanda en Linda ook nog zitten te luisteren. En we gaan langzamerhand naar het einde toe, André.
1: Ik zie het eindstation al naderen.
0: Ja. Ja, en normaal gezien zou ik nog doorgaan, maar
1: daar
0: je hoort zometeen een herhaling van vorige week. Dus normaal zou ik doorgaan.
1: Ben je ingeblikt, joh?
0: Nee, ik ben voor vorige week.
1: Lukte dat? Niet te geloven.
0: Ha, zucht. Ja, daarvoor ben ik hier ook de ICT'er, toch? Die weten dat allemaal, die kunnen dat allemaal.
1: Oké. Ja? Daar word ik even helemaal stil van.
0: Nou, we zullen eerst maar even weer een plaat gaan draaien.
1: We hebben er nog 2.
0: Ja, nog 2 in ieder geval.
1: Tot het nieuws van 1 uur. Ik zeg tot volgende week. En geniet van de warmte, als je van de warmte houdt. En anders moet je gewoon even koelte opzoeken. Of denk aan 2 ijsberen die in de sneeuw aan het vechten zijn.
0: Hè? Ja.
1: Of je neemt gewoon even een lekker ijsje.
0: Oh ja! Waterijsje, raketjes.
1: Zoiets.
0: Ja. Tot volgende week.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. De Iraanse delegatie is teruggekeerd uit Zwitserland na 18 uur overleg met de Verenigde Staten. Beide landen werkten een voorlopig akkoord verder uit, met als doel binnen 60 dagen een definitief vredesakkoord te sluiten. Technische onderhandelingen gaan deze week verder. Over het Iraanse kernprogramma zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintage verkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. En bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud, zelf leerlingen van de school, zijn opgepakt door de politie. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt er regelmatig voor. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Hallo, hoe ga je?

0: Rozo Radio.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5.

0: ja, maar dan zijn ze weer.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja. Ja, dat is weer eventjes terug, hè?
1: Ja.
2: Terug van weg geweest, van vakantie.
1: En een hele leuke vakantie. Ik
2: ja, ja, wel eentje voor in de, hoe zeg je dat, in de
1: aanhalen? In de kluis te gooien.
2: Geweldig.
1: Ja, gelukkig weer terug naar 12 weken was het, geloof ik. Hè?
2: Nee, dat leek het maar zo.
1: Dat leek zo. Nee, we hebben het in ieder geval gemist. En ja, we zijn er weer met het programma Mieke achter de microfoon. Ik ga de boel aan elkaar draaien proberen.
2: Ja, hij hoorde hem natuurlijk al, hè, Arie. Ja, zonder Arie hoort u mij niet. Dan hoort u ook geen muziek. Dus ja, fijn dat we er weer samen zijn. En u luistert natuurlijk naar het programma In de Mood. En deze keer, heel toepasselijk, Home.
1: Ja, want ze is weer thuis.
2: Het was een hele reis.
1: Ja.
2: Ja, Route 66 gereden. Ja, wel. Achterop hoor, achterop.
1: In 66 dagen?
2: Nee, in 2 weken zelfs.
1: Ja, heel mooi. Ik hoorde de verhalen en prima. Top. Ja. Toppers.
2: Tot dan de klok van 3 uur kunt u het programma luisteren. En ook op de donderdagavond kunt u luisteren van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. ORTS 106.2 of DAB+.
1: Kijk, de geheugen is er nog steeds.
2: Ja.
1: Zullen we beginnen?

0: Ja, een beetje country invloeden. Home Where My Heart Belongs, Dusty Caldwell. En daarvoor Home met Edward Sharpe en de Magnetic Zeros. En deze, ik heb hier een gitaar van zien hangen.
1: Ja, heb jij hem zien hangen?
0: Ja. Oh. We zijn in een casino of zo. Ergens. Niet gespeeld.
1: Iris verliet ook mij.

0: Nou, gelukkig. Ze is weer thuis. Helemaal thuis. En over wie heb ik het natuurlijk, Mieke?
1: Ja, finally back home. Ja, je weet het maar nooit. Het is toch een hele onderneming. Ja, gezongen door Michael Calero. En daarvoor I'm Coming to Stay Home. Fleetwood Mac. Ja, maar in Nederland kunnen we er ook over zingen.
0: Ja, alleen dan heet het anders.
1: Heet het anders, ja.

0: Ja, hij blijft doorgaan, hè, Paul Young. Wherever I lay my head. En daarvoor Jaap Reesema met Thuis. Maar in het Frans hebben we er ook nog.
1: Dan laat ik aan jou over.

0: De muziek is heter. Je radio klinkt beter. Het is zomer. Rozo Radio.
1: Ja, en vanmiddag in de moed. Home. En u hoorde John Denver met Back Home Again. En daarvoor Patrick Fiori, à la maison, oftewel In Mijn Huis. Haha, en er komt er nog eentje. Zo'n Franse chanson.
2: Die is nog veel moeilijker.
1: Die is moeilijker.

0: Returning Home, Davies Neil en daarvoor Je rentre à la maison, Boulevard Désert. En weer tijd voor een Nederlandstalige.
1: Ja, dat kan ik wel uitspreken. Ja.

0: Ja, hij was, oh. Hij was hoopte snel thuis te zijn. Nou, hij was eerder thuis dan wij verwacht hadden.
1: Ja, zeker weten. We waren er volop in gesprek.
0: Be home soon, Christopher. En daarvoor thuis van André Hazes. We gaan verder met thuis. Met home. Of going home. Of staying home.

0: Het was heel lang geleden dat ik dit nummer had. Heel lang geleden dat ik dit nummer had gehoord.
1: Ja.
0: Ja, maar ik denk dat ze toen niet thuis waren. Dat kan ook.
1: Dat zou ik. Dat denk ik, want ze gingen naar huis. Home, Dire Straits. En daarvoor Home, Door 3. En we hebben nog een keer een Going Home, maar dan een andere versie. En wel deze.

0: Zomer op je radio. Met alleen de beste hits.
1: Ja, daarom zeg ze ook, het is mijn huis, kom lekker binnen. Want dat zal waarschijnlijk airco hebben, denk
2: ik. Ja, dat is wel lekker. Dat
1: Diana Ross, my house.
2: Wij zitten hier weg te zweten.
1: Nee, het is lekker hier.
2: Het is lekker om te doen.
1: Ja, het is goed te doen. Jimmy LaFave met daarvoor Going Home. Ja, wederom natuurlijk een Nederlandstalige. En er wordt weer regelmatig gedraaid.
2: Gelukkig wel.
1: Ja, hè.

kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal omschrijven.

0: allemaal lekker.
1: Ja, een hele oude. Simon & Garfunkel, Homeward Bound. En daarvoor Marco Borsato met Thuis. Het is tijd voor ons zomerig momentje. En dat staat daar boven. Senioren zelf aan zet. En dan gaat het erover dat ze praktische tips krijgen over veiligheid. En dat wordt gehouden in de pannenhoef. En onder andere, hoe herken je een babbeltruc? Wat kun je doen tegen digitale fraude? Hoe hou je jouw woning veilig? Dat zijn verschillende vragen. En er wordt tijdens de zesde bijeenkomst alweer van Senioren Zelf aan Zet behandeld. En dat wordt gedaan op donderdag 25 juni. En de bijeenkomst vindt plaats van 2:00 tot 4:15 in de pannenhoef. De zaal is geopend van 13:30 uur. En voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd. En na afloop ontvangen bezoekers bovendien een goodiebag met onder meer een anti-skimhoesje voor een bankpas. En aanmelden kan via e-mail naar penningmeester. Nou, dat is wel zo heel erg lang. Ik denk dat ik beter gewoon het telefoonnummer kan geven. Je kunt in ieder geval bellen naar 06 53 45 6606. En dan gaat het erover dat u zich kunt aanmelden voor die bijeenkomst in de Pannenhoef aankomende donderdag om 2:00. Ik herhaal nog een keer het telefoonnummer. 06 53 45 6606. En dan zag ik laatst zelfs, je hebt tegenwoordig op de terrasjes staat ook zo'n QR-code.
0: Ja.
1: En dan krijg je dan maar je telefoon. Kijken of je iets wil bestellen of betalen. Of, ik heb geen idee. Ze zijn zelfs zo slim dat ze daar een nep QR-code overheen plakken.
0: Oh.
1: En, ja, en voor je het weet, dan kreeg ik bericht van de bank.
0: Oh ja?
1: Voor je het weet, ben je ook je geld kwijt. Dus.
0: Nou, is het slim? Nee, het is niet slim.
1: Nee,
0: dus.
1: Het is niet slim.
0: Nee, dus dat gaan we niet
1: gaan
0: doen.
1: We ook niet meer doen.
0: Nee.
1: Dus ik zou zeggen, ga zeker daar naartoe als je een beetje op de hoogte gesteld wil worden hoe het allemaal. Niet moet eigenlijk, hoe je je kan beschermen tegen al deze soort criminelen, mag je wel zeggen.
0: Ja, het is toch nogal warm, hè?
1: Ja.
2: De muziek is heter. Je radio klinkt beter. Het is zomer. Rozo Radio.

Ja, Mikasa, Sukasa, oftewel Mijn Huis, Jouw Huis, gezongen door Oma Rutberg. En daarvoor natuurlijk Piet Veerman met Sailing Home. Maar we hebben nog een Mikasa, Sukasa. Misschien wel.

Back Home, Golden Earring. En daarvoor Pericoma met Mikasa Tsukasa. Nou, we hadden net zojuist een Nederlandse band. Dus wat krijgen we dan?

0: echt een zomer. Je ziet de zon, je voelt de warmte en je hoort Rozo Radio.
1: Ja, ik denk dat hij inmiddels is aangemeerd. Want daar straks hebben we hem gehoord. Toen was hij nog aan het zeilen. Sailing home. Hij hebben we nou vastgelegd en hij gaat nou naar huis. Going home, Piet Veerman. En dan voor Niels de Stadsbader en Maxime met Bij jou voel ik me thuis.
2: Dan moet ik even kijken welke nummer dan we moeten hebben.
1: Welk nummer dat jij moet hebben?
2: Ik was er eentje vergeten.
1: Echt waar, hè?
2: Ja. Volgens mij krijgen we nou 26.
1: Bij mij 25. Ja, kan hoor.
2: Nou, dat pakken we bij. We gooien het gewoon op de hitte.

0: R.B. Graves met Home to Stay. En daarvoor Coco Jones met Good to be Home. Nou, dat vond ik ook wel heel fijn. Alhoewel ik wel zoiets heb met dit weer. Mwah. Zou ik nog wel weer willen.
1: Ja, sowieso. Maar we hebben weer een ander huis gevonden.
0: Ja.

0: Ja, je hoorde alweer de eindtune van het programma In de Mood. Deze keer ging het over Home. We gingen eruit met My Father's House, John McVoy, My Home van Miles Smith en La Casa, Sergio en Drigo. En Ari, weer bedankt.
1: Jij ook voor de presentatie, de samenstelling. En blij dat je weer terug bent.
0: Ja, ja. Ik ook.
1: Ik heb de hele tijd zitten wachten. Wat luister nou, Ik heb geen programma.
0: Nee, hoor. En thuis ook bedankt voor het luisteren natuurlijk. En hopelijk tot volgende week. Nou, we weten allemaal dat het schitterend weer wordt. Ik zou zeggen, kijk uit, verbranding. En heel veel plezier. Bedankt.
1: Wat denken we dan? Oh, no.

0: groot. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, melden Franse media. Onder de slachtoffers zijn 2 minderjarigen. Door de hoge temperaturen was het erg druk op plekken met water. Het land kampt met een hittegolf tot 42 graden en code rood. Honderden scholen blijven dicht. Ook Duitsland waarschuwt voor extreme hitte. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Coldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina staken deze week opnieuw. In Leeuwarden en Meppel wordt meerdere dagen het werk neergelegd na vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbond FNV eist minimaal 4% loonsverhoging, terwijl de sector 3% biedt. Volgens Friesland Campina zorgen de acties voor extra kosten, maar de levering aan consumenten blijft doorgaan. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Zo Radio. In Internet Radio.
1: Eens in de week komt hier zo'n blad. Met allemaal roddels vol met foto's. Dit keer stond ze er ook weer in. Tussen gezwam

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. De netwerkstoring op Eindhoven Airport is verholpen. Het vliegverkeer is hervat, meldt de luchtmacht. Door de storing konden sinds begin van de middag geen vliegtuigen landen of opstijgen. Daardoor ontstonden vertragingen en werden vluchten geannuleerd. Er werd onder andere uitgeweken naar luchthavens in Rotterdam en Maastricht. De oorzaak is nog niet bekend. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More hier bij Rooster Radio. De komende twee uur ben ik nog even bij je met gewoon muziek uit allerlei windstreken en tijden en ga zo maar aan. Van nieuw tot oud, van pop tot rock, je kan het zo direct niet bedenken of je mag het in het programma brengen. En mocht je een verzoekplaat hebben, dan geef gewoon even aan. En ik draai met plezier voor je. We begonnen met muziek uit de jaren 80. Patrick Cowley en Sylvester en Do You Wanna Funk. Er zijn mensen bij die denken dan zo van aan hele andere dingen, maar dat bezijde. Op Facebook onder andere Jolanda en Ingrid, die zitten allebei te luisteren. En even kijken of dat ik ook nog iemand op de chat ondertussen heb weer binnengekregen. Nee, op dit moment niet. Maar dat kan natuurlijk altijd gebeuren.

Ook hebben we sowieso weer twee meezingers straks. Twee Nederlandse talige platen. Maar ja, weet je wat het punt is? Soms komen er ook van die nieuwe platen uit. En je weet het, ik heb als tweede draai ik altijd een nieuwe plaat. En ja, vorige week kregen we hem te horen en te zien. En dan kan ik het niet laten om hem weer te draaien. Want wat is deze uiteindelijk weer eens een keertje leuk. Ik vond het de afgelopen tijd iets minder. Maar nu hebben ze weer een nieuwe single uitgebracht en die is wel leuk. Dus ja, dan kan ik hem toch niet draaien om te draaien. Als je hem nog niet kent, je blert hem in een paar seconden mee. Hier is een nieuwe K3. En ik vind hem zo lekker.

0: Level 42. En hot water. Maar dan moet je drinken, dan moet je niet... Ja, alhoewel, ik kan natuurlijk wel... Ik kan wel in een bad wat 45 graden is. Dus daar ga ik regelmatig in. En ik sta ook onder een douche die 45 graden is. Dus misschien is dat ook wel een hot water. Laat het daar houden. Maar in ieder geval, ja, goed. Hot water moet je eigenlijk meestal drinken gewoon. Alhoewel, ja, van de andere kant wat ik al zei. Je kan er ook heerlijk in zwemmen. Maar dat is eventjes natuurlijk voor degene die dat wel niet wil. En dan ga zo maar door, ja. Goed, Saturday's Music & More. En je hoorde ook nog de nieuwe van K3. En die heet De Zomer van Oya Lele. Ja, nou ja, toch is dat ook wel... Ik vind het een lekkere plaat, hoor. Eindelijk weer eens een goede K3-plaat. Niet terug naar het begin van de jaren 80.
1: Oh, my time to love you. And I got to do, got to do.
0: Dit is Eddie Grant.

Earth and Fire, bij nummer 1981, een dream. Hier bij Rooster Radio. Hé, jongens, de muziek zit er een beetje lekker in. En dan heb je een beetje zo dat lekkere jumpen in de muziekstijlen. Ik mag dit wel. Dus dit zijn wel die dingen die vind ik vind het wel lekker eigenlijk zo. Dat ritme erin houden en dan een beetje dat op tempo worden van maken. Jolanda en Ingrid, die zitten te luisteren. En Rick is er ook. Goedemiddag trouwens, Rick. Nieuwe muziek van Olivia Newton-John. Deze single komt in 1985.

Ik blijf dit een lekkere plaats. En David Bowie in Blue Jean. Als je de videoclip erbij ziet, dan hebben ze volgens mij bij Avatar ooit eens een keer heel goed gekeken naar David Bowie. Want David Bowie staat op die podium en het is net omdat hij helemaal blauw is. Dat is heel grappig. En dan in de videoclip, want we staan natuurlijk Blue Jean, hoorde je, van David Bowie. En uit 1983, 84. En daarvoor natuurlijk ook nog uit 85, Olivia Newton-John. En Soul Kiss. Even dat relaxen van Olivia erin. En ik weet dat Jolanda bijvoorbeeld ook gek is op Olivia Newton-John. Dus ik had iets van, nou, dan moet ik ook een Olivia Newton-John plaatdrijver aan. Ingrid, Rick en Jolanda, die zijn in ieder geval aan het chatten tussen de bedrijven door. En ja goed, het is nu ook nodig tijd voor die twee meezingers. Zometeen, nee, ik ga het niet zeggen, maar er zijn wel eens mensen bij die hebben zoiets van... Als ze dan een mobiele telefoon hebben tegenwoordig, dat ze er helemaal gek van worden van mobiele telefoons. Dat ze echt denken zo van, ja, ik word er stapel van en ik word daar helemaal gek van. De mobiele telefoons moet ik gewoon niet hebben. En ja, er zijn mensen bij die hebben daar last van. Ik vind het juist helemaal niet erg om een mobiele telefoon bij me te hebben. Tegenwoordig doet mijn horloge ook alles voor me, dus op dat gebied dan wel te staan natuurlijk. Hè. Dus je kan gewoon bellen en je kan gewoon, je kan ermee bellen, ik kan ermee WhatsAppen. Nou ja, goed, dan wil ik er meer. Dat is toch net zo makkelijk, ja.

0: ik ben er nog. Hallo?
1: Uw beltegoed is op.
0: Beltegoed is op.
1: Uw verbinding is verbroken.
0: Gloeiend dan.

herkende je hem? One Night in Bangkok natuurlijk, van Murray Head. Maar in dit geval de versie van Dingetje. En dan vind ik hem ook wel leuk om deze te laten horen. Je hoort hem nooit op de radio en dat is eigenlijk jammer. Want One Night in Bangkok zit bijvoorbeeld in de top 2000 komt hij voor. En het komt uit de musical Chess trouwens. En voor degenen die nog niet weten, dat nummer is ook geschreven door Benny en Björn van ABBA inderdaad. Ja. Dus, en Tim Rice werkte daar ook aan mee. Ja, was uit de musical Chess. Maar dat eventjes tussen, even terzijde. En ja goed, dan heb je van die dingetjes dat je denkt van ja, dit is ook gewoon leuk om te draaien. Daarvoor ook nog André van Duin. En met ik word er stapel van mobiele telefoons. Nee, ik niet hoor, ik vind het alleen maar fijn. Ach ja, tijd om even rustig aan te doen. Celine Dion en Barbara Streisand to the Stellum.

Ja, ik blijf dit lekker vinden. Take That en How Deep Is Your Love, natuurlijk oorspronkelijk van de Bee Gees. Maar ik vond hem wel leuk om van Take That te draaien. Ik had zoiets van, nou, die past al mooi in de flow. Dan kunnen we dat langzamerhand laten opmompen. En je hoorde ook nog natuurlijk Barbra Streisand samen met Celine Dion. En Tell Me Him. En ik kreeg van Rictor kippenvel. Ja, nou, dat maakt het te mooi. Wat ik al zei, we moeten langzamerhand weer even gaan oplaten pompen. Dan gaan we dat maar gelijk even doen. We blijven nog even in diezelfde jaren 90.

0: Uit 1987, Whitney Houston. Je wordt er heel emotioneel van. Ja, zij wel, zeker weten. So emotional. Jammer genoeg is ze niet meer onder ons, maar dat ze toen toch een geweldige stem eigenlijk, deze dame. Familie van onder andere Dionne Warwick. En Sissy Houston natuurlijk sowieso, maar dat was weer een ander verhaal. En so emotional, bye bye. We gaan op naar het nieuws, maar ik heb er nog eentje voor je.
1: Ik had zoiets van, nou, laten we deze lekker doorlopen.
0: Even nog meeblaren met Peter Douglas. Ik noem hem altijd de Nederlandse Frank Sinatra.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft de oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. En dan het weer. Het blijft nog lang zonnig vanavond. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 18 graden. De komende dagen stijgt de middagtemperatuur nog verder. Morgen ligt die tussen de 28 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

Ja, toen waren ze klaar. Nou, weggelopen en uitgefloten. Ja, in ieder geval de Jack Giles Band opende de tweede uur van Saturday's Music and More hier bij Roos Radio. En dat op deze zaterdag 13 juni alweer de tijd vliegt. En hier in de studio is het redelijk warm op een of andere redenen. Maar buiten is het eigenlijk helemaal niet zo warm. De zomer hebben we even een beetje gehad. En nou gaat het er een beetje wat minder warm worden. En daar ben ik op zich wel blij mee. Want ik hou meer van wat koeler weer. Dus geef me maar de praktijken van ook landen als Scandinavië en zo, daar heb je ook dat soort dingen. Maar goed, dat heeft de zuiden natuurlijk.

0: Zou je ervoor kunnen maken? Je had de SOS Project en Dante Thomas. Ik had twee platen van, ik dacht van, nou, waar je eigenlijk heel blij van kunt worden. Tenminste, ik word heel blij van. SOS Projectors en Dante Thomas hoorde je. En Sunshine in My Soul en Pieces of Funk met Sunrise Kisses. Ik moet het goed zeggen. En beide platen zijn eigenlijk nieuw. Ik had zoiets van, nou, even twee nieuwe platen achter elkaar. Omdat je van beide platen heb ik zoiets van, oh, er zit wel wat zomers in. En ja, Rick die zei al zo van, inderdaad, lekker ritme in die plaat. Sunrise Kisses. En ja, goed, maar ja, ik vind het lekker als je soms nieuwe platen binnenkrijgt waar je vrolijk van wordt dan wel. Dante Thomas trouwens, ik hoop dat hij weer eens een hit krijgt, deze man. Hoe zit het? Nou, bij Dante Thomas, ik ga eventjes er een plaat bij pakken van zijn eigenlijk enige hit. Want hij heeft eigenlijk maar echt één hit gehad. Eén grote hit gehad, wel te verstaan. En daarna is eigenlijk nooit meer iets geworden. En tenminste, met de hits dan. Want hij heeft wel goede platen uitgebracht. Want hou me ten goede. Want hij heeft er zat uitgebracht. Maar eigenlijk zijn enige echte grote hit was deze. Nou, doen we die ook nog eventjes. Doen we ook nog eventjes die enige echte grote hit voor Dante Thomas. Samen met Pras trouwens. Miss California.
1: Baby, you hot. I mean, you sexy.
0: Hij had een ontzettend goed album uitgebracht in dat jaar. Er staan echt geweldige tracks op.

0: They'll Fly Away, onder andere Randy Crawford. Wat heeft ze goede platen gemaakt. En dit was de opvolger van One Day I'll Fly Away. Same old story, same old song. En ik vind dit dus echt heel erg mooi, hè. Ik vind dit dus echt, hier zit zoveel kracht in. En het is gewoon jammer, wat ik al zei, heel veel nummers van ook Randy. Je hoort wel One Day I'll Fly Away nog wel eens op de radio langskomen, maar daarna niet meer. En ze heeft zoveel goede platen gemaakt. En dit is er ook eentje van. Ze heeft trouwens ook Knockin' on Heaven's Door gedaan. Onder andere, en die is ook goed, die komt uit 1989 trouwens, maar deze is, oh, dit is zo lekker. En er zit zo'n lekkere soort bass in, maar ook haar stem is zo ontzettend mooi. En je moet maar eens wat meer van haar gaan zitten luisteren als je haar nog niet zo goed kent, want er zitten echt, echt, echt een paar hele krachtig mooie platen bij. Same old story, same old song, hoorde je van deze dame, dat is inderdaad Randy Crawford. Ja.
1: Certainly, ja. True love can be a rhapsody.
0: Ben ik met je eens? Ja, zeg het eens, Anita. Oh, ja, dat. Nee, ben ik.

Bandje dat ook uit Nederland kwam trouwens. Fantastiek. Ze maakte maar 2 singles. Costa Blanca. En ja, ze maakte eigenlijk wel meerdere singles. Maar dat zijn nooit hits geworden. Maar Costa Blanca en deze dus wel. Dit was de grootste hit trouwens. 1982 hoorde je Fantastiek. En My Mama Told Me. En daarvoor niet te vergeten. Daar hadden we ook nog ook wel lekker hoor trouwens. Hoor. Anita Meijer en Idaho. Ja, ik vind het van die plaatjes. Die wil je gewoon draaien. Die wil je gewoon horen. En dan heb je gewoon zoiets van. Oh, het zit daar een lekker ritme in. En je kan zeggen wat je wil. Maar Anita Meijer is natuurlijk iedereen die zingt Why Tell Me Why. Maar deze die kan ik ook echt helemaal van het begin tot het eind meezingen. En natuurlijk ook de nummers die ze opnam. Onder andere met Lee Towers Run To Me. Wat ook weer van de Bee Gees is. Maar dat even terzijde. Nog eentje voordat we aan de meezingers beginnen. Daar zit er eentje bij voor Rob de Nijs. Maar eerst nog even Elvis.

Weet je wat zo lekker is als je DJ bent? En dat wordt wel eens vergeten bij heel veel stations. Dan zijn ze allemaal heel serieus te doen. En dan zitten ze allemaal heel serieus programma's te maken. En dan zitten ze en dan denk je bij jezelf wel eens zo van... Ja, maar jongens, waar zit de fun in? Als je plaat hoort, als je muziek hoort... En je bent als DJ, denk ik dat je muziekliefhebber bent. Tenminste, op de radio dan wel te staan. En je hoort dan die platen. Je wordt daar toch helemaal vrolijk van. Je blert van het begin tot het eind mee. En of dat het nou rustig is of snel is. Dit soort dingen, daar kun je bijna niet bij blijven stilzitten. En dan is het zo geweldig mooi. En dan is het zo geweldig lekker om dit soort platen mee te blaren. En ik vind het dus heerlijk om mee te blaren. Dus soms kun je me hele gekke dingen zien doen in de studio. En dan zie je me dansen en dan zie je me meezingen. En dan blare ik ook wel eens mee met die microfoon open. Dat moet ik al toegeven, ja. En inderdaad, joh, dat thank you mama. Elvis Presley. En het ontzettend lekkere Moody Blue. Eerlijk is eerlijk. Ik vind dit een heerlijke plaats van Elvis Presley. Ja, het zit een beetje, ik weet niet. Het is op tempo, het is lekker vlot, het is lekker... Ja, ik mag dat wel. Niet zo lekker vlot, het zijn de twee meezingers. Ja. En daar is deze er eentje van. En de andere, daar zeg ik niks over. Maar Rick, even heel goed luisteren naar de tekst zometeen van de volgende plaat. Lekker te houden.

Toen het zomer uitkwam, hadden Van Koot en de Bie zoiets van, wij moeten hier een bepaald soort persiflage opmaken, die van de ene kant hilarisch is, van de andere kant ook weer niet. Want als je erover nadenkt, het klopt wel wat ze zeggen, maar dit is echt, dit is heel bijzonder. Van Koot en de Bie, toen noemden ze zichzelf vooral ook de Simplistisch Verbond. En Mannen Worden Ouder heet het nummer. En ja goed, het is van de ene kant, het is een soort persiflage op het zomer. Wat natuurlijk ook gaat over een jongen die eigenlijk veel te jong is en dan toch met een vrouw iets doet op het strand en zo. Dus ja, dus het heeft hier alles mee te maken. Maar zij leggen de nadruk een beetje wel te heel erg op, denk ik, ja. Maar wel allebei heel erg toepasselijk en mooi achter elkaar aan, vond ik zelf. En Ingrid die zegt, hilarisch dit. Ja, waarom verbaast me het niks dat het Van Koot en de Bie is? Langzamerhand pompt het weer even op. Onderweg Joe Cocker, maar hier steeds. Dit is Bob Marley.

Joe Cocker en Unchain My Heart. Het is wel leuk als je dan een beetje zit te kletsen. En dan zegt de een, die zegt zo van hilarisch. De andere die zit te vertellen van, ja, deze tekst zei heel veel mensen zouden dit niet meer vinden kunnen, deze tekst. En ik zat met jou, en Jolanda is natuurlijk een fan van Rob de Nijsers. Die heeft dan natuurlijk altijd een beetje het tegenover Rob natuurlijk. Vindt ze dat dan minder leuk. Maar daar kan ik me dan ook alweer bij voorstellen natuurlijk als fan van Rob de Nijsers. Alhoewel het origineel, die van Rob is nog qua tekst is nog redelijk soft. Want het is ook een man die voortijdig nog redelijk jong, letterlijk en figuurlijk ontmaagd wordt. Maar het origineel is nog net iets erger. Die is nog jonger. In de oorspronkelijke versie, die is van Bobby Goldsboro trouwens, het oorspronkelijke. Maar bij Van Coat and the Bee is eigenlijk niet de bedoeling dat het draait om het feit dat je dat effect hebt. Maar het gaat meer om hoe een man zich voelt dat hij ouder wordt. En dat het allemaal niet bepaalde dingen anders worden. En voor sommige mannen niet makkelijker meer is. Ja, zo is het dan. Maar ik zal het even goed maken met Jolanda.

0: Toch is deze plaat lekker hoor. Must be the reason why I'm king of my castle. A Wham Do Project. En je hoort nog I Swear ervoor ook met Kim Wilde. Speciaal voor Jolanda, want ik vond het wel... Ik moest wel even iets voor Jolanda weer draaien. Ja, kon ik niet maken. Ja, vond ik wel. Maar goed, het zit er bijna op. Ik heb er nog eentje voor je. En dan gaan we alweer op naar het nieuws. Doen met de nieuwe single van Avatar. We gaan nog even rocken. Dit is Crying Fire.
1: Taste the moment, taste the endless, taste my lips and morning mist. We're here again.
0: En ik ga je bedanken voor het luisteren.
1: Here we are. Keep your promise, keep your urges, keep my sequin naked skin. I know the end.
0: En namens mij. Tot maandag bij Ruizen Radio. Of tot aanstaande dinsdag, of tot volgende week zaterdag weer. Bedankt voor het luisteren van weekend.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen ook over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het
2: uur na uur.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiase of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte, dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiase of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. De rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is de WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: CEOS-FVD-statenlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. Zeeuws FVD-statenlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Geweldig, Merel. Geweldig. God, dat is goed. Merel, heb je ook huisdieren thuis?
1: Ja.
0: Wat voor dieren dan?
1: Een hond.
0: Een hond? En hoe heet die hond?
1: Douwe.
0: Douwe. Ken je de hond Bello?
2: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
3: Rozo Radio.
2: Rozo Radio. Rozo.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Ik wou niet laat naar huis toe gaan, maar kon die schat niet laten staan. Bij het gaslicht in de laan gaf ik haar toen een zoen op haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Op haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. In ons huisje op de hei, er kwamen op een dag in mei een paar leuke kleuters bij. Ze hebben alle twee een wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Ze hebben een wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond.

0: 50 jaar zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipneus en een kersenmond.
1: Kersenmond, kersenmond.
0: Naar haar wipneus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. Vangen als twee appeltjes rond.

0: De hitste hits.
1: De hitste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten.